0: Nee, ik kijk wel naar.
1: En zul je naar de avond ziet?
0: I'm seeing no one wanted to go to the hospital. Police car 2125 handled the scene. Charles available. Upgrade to ALS.
1: Of course.